0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: appeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaren ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

de laatste kroeg gaat dicht. Een avontuur dat voor het grijpen ligt. De diender is sterk, maar ja, de ander zwicht. Tijdens het zien van de maan. De spanning stijgt.

weten we het wel. Tja.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.
4: Beste vrienden.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu de Music Shuffle. Van hardrock tot disco en van blues tot Nederlandstalig. Kortom, een gevarieerd muziekprogramma. Presentatie Rob den Hartog en Kees van Hattem.

En een hele goede avond. Het is woensdag 19 augustus. De laatste avond dat Rob er niet is. Die is nu door zijn vakantiedag heen. Dus die is er volgende week gelukkig weer. En neemt niet af dat wij daar gewoon lekker... Een lekker lijstje voor jullie klaar heb staan. En we begonnen uiteraard met de Rolling Stones met We Love You. Geschreven nadat Brian Jones in de bias was gekomen. Overigens degene die op 27-jarige leeftijd later overleed in het zwembad. Ik heb een lekker lijstje voor jullie klaar staan. En ik ga beginnen met Pink Floyd met Goodbye Blue Sky.

Ja, en Pink Floyd, Goodbye Blue Sky was dat. Corey Taylor met Midnight. Last Goodbye van Jeff Buckley. En zo net The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. We gaan lekker door met Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. De lange uitvoering uiteraard, want als je hem draait, dan moet je de lange uitvoering draaien. Dus geniet ervan, komt-ie.

En na Cold Little Heart van Michael Kiwanuka was dat Paradise Lost van The Hurt. Be My Number 2 van Joe Jackson en zo net In The Ghetto van Elvis Presley. Dat kon niet missen. We gaan lekker door met Crane Parker en The Rumor. Hey Lord, don't ask me questions.

0: En na Hey Lord, Don't Ask Me Questions, was dat nog even Winds of March van Journey. En zo net uiteraard Uniclória, een Nederlandse formatie met The Last 7 Days. We gaan rap op het nieuws af en aan de andere kant ben ik terug met de Beatles. Tot zo!
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
5: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
4: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
6: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
4: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
8: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
7: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
9: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu de Music Shuffle. Van hardrock tot disco en van blues tot Nederlandstalig. Kortom, een gevarieerd muziekprogramma. Presentatie Rob den Hartog en Kees van Hattem.

0: Met de tweede uur en uiteraard begonnen we met de Beatles. Hey Jude, heerlijk, heerlijk, heerlijk nummer. Absoluut zeker weten. Hey, we gaan naar de dubbel shuffle toe en ik heb ze vanavond van Steelers Wheel klaarstaan. En we beginnen met Late Again en daarna Star. Geniet ervan. Steelers Wheel.
1: Late Again.

Ja, en na Steelers Wheel was dat The Birds met So You Want To Be A Rock'n'Roll Star. En zo net The Turtles met Happy Together. We gaan lekker door met Chicago, Feeling Stronger Every Day. Komt-ie.

Na Chicago, The Highways of My Life van de Isley Brothers, ook heerlijk. We zijn toe aan de long version en ik heb vanavond gekozen voor The Golden Earring, 10 minuten live, 8 miles high, heerlijk. Komt-ie.

En zo zijn we weer aan het eind van het programma gekomen. Na de long version 8 Miles High van de Colden Earring was er nog Lonesome Loser van de Little River Band, New York Minute van Don Henley, Lying All The Time van de Outsiders en zo net Go Now van de Moody Blues. Volgende week is Rob er weer, dus dan zitten we weer gezellig met z'n tweetjes. En dan komt er ook weer een heerlijk lijstje uit, let maar op. Ik zou zeggen tot volgende week en doe voorzichtig aan. Hoi hoi.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk was om jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Anouk's Platenhoek. Een programma vol lekkere gitaren en snelle drums. Presentatie Anouk den Hartog.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Anouk's Platenhoek. Een programma vol lekkere gitaren en snelle drums. Presentatie Anouk den Hartog.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
3: Je hebt een nare droom gehad.

lied to you. I see it in your eyes, burning questions.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.